0: Jullie luisteren naar lokale omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Koorlen.

Oh bro. Nee, hier. Kut man, kut. Ik word echt helemaal gek. Het werkt de laatste tijd wat ik heb. Hey, ik verdien geen cash om wat van te doen man. Ik kom thuis, echt. Geen fuck op tv, geen wijf om te neuken. En al mijn vrienden zijn weg man. Ah, ik word echt helemaal gek man. Echt serieus. Hey, dit is geen leven. Tering, hey. Ik kan net zo goed zelf meer plezen man. Hey, dat is het laatste wat ik zou moeten doen. Ah man, hey shit. Hey, vertel jij me dan eens wat ik moet doen man. Hey, het recht van de sterkste. De straten zijn nat, door de regen beklad. Nu ben ik het zat, ik moet mijn huur betalen. Maar mijn zak is plat, dus met de meeste plat ga ik op pad. 12 uur, mijn gezicht staat zuur. Ongenadig

0: stond de king en wel precies op tijd. Ik stapte in die auto, trok die bitch met me mee. Die bitch die werd twitter toen ze zag hoe King reed. De portie was compleet, we waren met z'n vier. Hij is blok, kijk, het heb die was hier. Hij is blok, grijpt de bitch bij haar kop. Die dwang, die pop, werd hysterisch. Houd hem dan op! Want hij is blok, het zien en die is ook niet gek. Want voor zijn pijn, dan ging de tanden uit de weg. We gingen nu vlug en over wat vlug en terug en met de zak voor ruggen. King die rijdt, smeren zijn we kwijt. Ontevredenheid is wat door deze shit lijkt. De keuze, crimineel of zelfmoord. Door geen toekomstbeeld, je wordt gestoord. Je hebt niets te verliezen, door crimineel te kiezen. Neuk de maatschappij en een kut adviezen. Fuck iedereen die me dwars zit. Want ik ben alleen en ik geef geen shit. En als de boodschap van deze rap je duister is,
1: dat is rap, dan moet je maar niet luisteren.

Dus kom je langs. Er is zoveel gebeurd en het is veel te lang geleden. Ik moet nog zoveel met je delen.

0: is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorle.

hablo así contigo. Nah, man. What we gonna do right now?

in the mix now, in the mix now,

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij Lokale Omroep Goorlen.

zei Bobbejaan, vertel me de zuivere waarheid. Hier staat je was dronken en ik zei dat kan, ik breng deze zaak wel tot klaarheid. Bij chef in café, het is waar wat ik zeg, dronk ik maar een glaasje en toen.

dan verder bij Mieke de Neus. Daar kreeg ik de smaak vast te pakken. Ik dronk er 3 glazen trappist en een geus. En ik ben er een uur blijven plakken. Maar toen, edelachtbare, ging ik weer gauw. Want ik wou naar huis toe, naar moeder.

mij tot een frank, wat meer een symbolische straf was. En toen riep hij lachend de volgende zaak, zodat ik er soepel vanaf was. En buiten dacht ik, ja dat valt me wel mee, want de volgende zaak was een prachtig café.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Goorlen.

0: bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van
3: dit is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

moest eigenlijk zeggen Baco in Monaco, want dat ruimt beter. En zo heet het liedje ook, hè. Ja, ik dacht eventjes aan de zomer natuurlijk, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Het is voor de wekker wakker, wel de zondageditie. Ja, het gaat slecht met de padden. De paddentrapjes worden gemaakt, de straatputten worden aangepast. Kleine vijvertjes bij scholen, verlaagde stoepranden. Ja, het moet allemaal helpen om de pad te redden, want het gaat niet goed. In Nederland is het aantal padden de afgelopen 18 jaar met 40% afgenomen. Zo zijn er honderdduizenden amfibieën in straatputten en rioleringen en ze sterven daar een langzame dood. Vooral tijdens de voorjaarstrek. Ja, dan zijn straatkolken gevaarlijke obstakels, ook stoepranden en wegen natuurlijk, hè, auto's. Eenmaal in de goot hebben de dieren de springkracht niet om eruit te komen. Ze worden vaak doodgereden, drogen uit of belanden in de put. Ja, de gemeente Zwolle bijvoorbeeld, die is helemaal bezig met de paddenproblematiek. Zo heeft de gemeente 2 jaar geleden 122 paddentrapjes geplaatst in putten. Ja, padden die in een put terechtkomen kunnen hierdoor de put weer uitklimmen. Ja, volgens de natuurbeschermingsorganisaties, ja, redt elke paddentrap jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 amfibieën. En vaak ook andere dieren van de dood. Dus we moeten wat beter omspringen met de padden, mensen. Want voor je het weet is de pad uitgestorven. Dat willen we natuurlijk niet in de lage landen. Nee. Dit is Stevie en die kan zwemmen.

goed is deze week een interview met deze Lefty Zennings. Hè? Want ik wil toch eens weten wat voor man dat precies is. Want wat een mooie plaat, hè. De Black Stone Riders hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagochtend. Willy the Wandering Gypsy and Me. Ja, goed. Nou, als deze week het interview opgenomen is, dan hoor je hem waarschijnlijk ook wel weer in Voor de Wekker Wakker. Hè? Goed, even kijken naar vandaag. Op deze dag wordt het plotseling 15 oktober. We stappen namelijk over van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Daarmee wordt het verschil gecorrigeerd dat vele jaren had bestaan tussen de werkelijke lengte van het zonnejaar en de lengte van het jaar, volgens de Juliaanse tijdrekening. In een aantal streken leidde de ingreep van Gregorius tot onlusten, omdat mensen meenden dat hen 11 dagen lang inkomsten waren onthouden. Maar de dagen 5 oktober tot en met 14 oktober, die hebben dus eigenlijk nooit bestaan. Nee. En in Portugal komen het leger en de marine in opstand. In een paar uur tijd worden koningsgetrouwe eenheden uitgeschakeld. De koning toen en zijn familie die vluchten naar Gibraltar. De rellen die roepen de republiek uit in 1910 in Portugal. En aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt het eerste warenhuis van V&D geopend in 1912 op deze dag. V&D zou uitgroeien tot een van de grootste warenhuisketens van de Lage Landen. En de Tweede Kamer die sluit de Giro-dienst te sluiten. Bij de dienst is een enorme chaos omdat geprobeerd is over te schakelen op een ponskaartensysteem in 1923. Tienduizenden mensen die klagen over rekeningafschriften. Ja, en de strip Dick Tracy van Chester Gould verschijnt voor het eerst in 1931. En als laatste in 1957, de Russen melden de succesvolle lancering van de eerste kunstmaan. Het is de Sputnik 1. De satelliet, die zendt piepjes naar de aarde die door de radioamateurs worden opgevangen. En dat in 1957. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ook weer een muziekfeitje. Een hele leuke trouwens, uit 1975. Alexander Curly staat in de hoogste regionen, in de hitparade. Het blijft 3 weken staan. Het liedje dan was deze.

stad vergeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroeger, zijt de zwaar, de wilde wijven leven. Die wil

schenken. Daar komen enkel de mensen met manieren zoals jij.

Sabrina en Love is Rio. Love is Rio. Ja, en het is vandaag de dagtopper op deze zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Ja, dan zegt je misschien Sabrina niks, maar het zegt mij wel wat. Ze was namelijk ook de dame van deze lied. Weet je wel? 1987 was dat, hè?

80. Ja, ze is inmiddels wat ouder geworden en ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Eindelijk, hè? Love in Rio van Sabrina is vandaag de dagtopper. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is de hoogste tijd, want we hebben weer een leuke breakfast in bed plaatje binnen. En die gaan we nu snel opzoeken. En tot die tijd, Ella Langley en Could Have Been Her. Een liedje van even geleden.

plaat. Nou, dat vind ik ook wel. Douwe Bob en Jacob's Ladder.

0: volgens mij ben ik gewoon toe aan een klein beetje lachen.
1: Ik begin de dag met een lach. Ja. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
3: Ik word gebeld door een jeugd-TBS-kliniek in Spijkenisse, de Hartelborg. Ik heb mijn vrouw aan de telefoon en die zegt... ik heb een paar van jouw collega's gebeld, die hebben het geweigerd. Maar zou jij willen optreden voor de jeugd-TBS'ers die we hier hebben zitten? Er zijn er ongeveer 80, maar zou jij het leuk vinden om te doen? En ik zeg tegen die mevrouw, mevrouw, die jongeren zitten er nou eenmaal toch al. En humor is een positief ding, het is een nieuwe ervaring voor mij, ik wil het doen. En die vrouw zegt, nou, dat vind ik heel dapper van je. En toen had die vrouw een idee, die zegt, nou, ik snap wel dat je een beetje bang bent, ik heb een ideetje. Wat je kan doen, dan kom je 2 uurtjes eerder, dan gaan we namelijk lunchen. En dan kan je op 1 afdeling, want ze zitten per 10, 12 op een afdeling, dan kan je met ze gaan lunchen. En dan ga je met ze babbelen, en dan is het ijs gebroken, en je ribben, en dan kan je... Mevrouw had ook humor. En toen zei ze, en dan kan je daarna voor ze optreden. En dan zetten we die groep vooraan, want die ken je, dat is makkelijker optreden. Dus ik zeg, oh, dat vind ik een goed idee, dan wil ik het sowieso doen. En ik kom daar ook 2 uurtjes eerder aan. Ik word naar die afdeling gebracht en ik sta ineens op die afdeling. Maar ze hadden niemand geïnformeerd dat ik daar zou komen. Dus ik sta daar ineens en die gasten allemaal in paniek. Oh, nieuwe! We hebben een nieuwe! Wacht even, wat heb jij gedaan? Waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan, waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan? Ik zeg, oh, nee, ik ben comedian. Huh? Oh, dan heb je wel hele slechte grappen gemaakt, vriend. Jezus. Want TBS. Oh. En ik ben daar geweest. Ik moet zeggen, het ijs was ook meteen gebroken. Ik zat naast de jongen, die was heel vrij en blij aan het praten. Hé, man, leuk dat je er bent, man. Echt tof, man. Echt cool, man. En hij was zo relaxed dat ik dacht, oké, de enige vraag die ik heb, die wil ik zo graag stellen. Bij hem kan ik het stellen. En ik zeg, hé, maar mag ik wat vragen? Want dit is jeugd-TBS. Je hebt wel iets gedaan dat best wel heftig is, anders zit je hier niet. Dat zou ik mogen vragen. En hij zegt, oh, je wil weten... Ja, natuurlijk, mag ik gewoon vragen. Toch? Ja, natuurlijk. Het was een akkefietje. Ja. Zo noem je het toch, akkefietje. Ja. Ik had een pistool. Die andere gast niet, zeg maar. Ja. En nu heeft hij mijn kogels. Ja. Ja, man. En ik zeg, dit is best wel heftig wat je me vertelt, man. Ik zeg, maar even, je vertelt het zo relaxed en zo, maar ziek je ermee? Want je hebt wel straf gekregen en zo. Hoe ga je daarmee om, man? Vind je het erg? Toch? Je bent er zo relaxed over. En toen zei hij, oh, wacht even. Nou, ik heb nooit gelogen. Nee, jij vraagt wat ik heb gedaan. Ik zeg je eerlijk wat ik heb gedaan, toch? Dit is wat er is gebeurd. Ik kan het ook niet veranderen. Toch? Toch, de rechter heeft gezegd, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon verteld wat er is gebeurd. Hij heeft me straf gegeven. Ik heb hem genomen, man. Ik heb hem genomen. Ik zit hier al een tijd. Ik heb gewoon genomen. Ik zit de straf hieruit. Nu mag ik af en toe met verlof. En straks ben ik vrij, toch? Nooit gelogen. Straf genomen. Straks ben ik vrij. Ik werk bij de CBB. En toen dacht ik, deze gast is wel berecht. Maar in zijn hoofd heeft hij gewoon vrijspraak. Tenminste, zo voelde het voor mij. En toen dacht ik, misschien is het niet zo erg als je je wel schuldig voelt over dingen. Want het moment waarop hij zich schuldig voelt, ligt waarschijnlijk al ver buiten de wet. En hij zit daar zo relaxed. En ik ben daar een tijdje geweest. Ik heb ook gesproken met die begeleiders die echt heel goed hun best doen. Echt goed werk. En ik moet ook nog even zeggen, ik heb ook respect gekregen voor TBS'ers. Heb ik ook. Want iedereen heeft altijd maar praatjes. Ik maak je af. Zij doen het gewoon.

solo-cd uitgebracht, solo-album. En daar staat dit nummer onder andere op, Made in Heaven van Freddie Mercury. Goed voor de wekker wakker. Ja, vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. En vanavond speelt het Nederlandse elftal in de Nations League tegen Servië. Ja, het weer vandaag. Regionaal begint de dag met mist of nevel. Vanmiddag is het zon overgoten. Er is weinig wind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dus wat dat betreft gaat het goed met het weer. Ja, voor de wekker wakker. Zondagmorgen. Welkom bij dit ochtendradiofeuilleton. We zijn er, zoals je weet, elke dag. Hè? Ja, dit is Randy Crawford. Had een grote hit in 1980 met One Day I'll Fly Away. Het liedje stond 2 weken toen in de hitparade.

0: Palmvliet.
1: Voor de wekker.
2: Wakker.
1: De ochtend begint goed.
3: Goedemorgen allemaal.

Ben Kok. Hij was eerst organist en bassist. Heeft hij gedaan in diverse bands. En toen dacht hij van, weet je wat, ik ga lekker zingen. En dat doet hij goed, want hij treedt heel vaak op. Vooral in het weekend door heel de lage landen. Hij had ook streaminghits met vrolijke Nederlandse covers en eigen nummers. Waaronder zijn opgewekte uitvoering van Wim Zonneveld. Het Dorp maakte hij ook. Ik Wil Jou, Achter de Klink van de Kroeg, heeft hij ook nog een keertje gemaakt. Dus Ben Kok. Ja, hoorde je met een van zijn laatste. En Jij Bent Van Mij. Goed, voor de wekker wakker op deze zondagmorgen 4 oktober. Vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. Het belooft een nek-en-nek race te worden tussen de linkse president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Bolsonaro. Ja, hij is de zoon van de ex-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En dan moet hij een straf uitzitten van 27 jaar. Ja, het is vandaag Dierendag. Kijk eens aan. Er zijn initiatieven om dieren in het zonnetje te zetten. Alle bezoekers bijvoorbeeld die vandaag naar Blijdorp gaan met een dier in hun achternaam, die krijgen flinke korting. Dus als je bijvoorbeeld meneer Aap heet, ja, of mevrouw Bunzing, of nou ja, in elk geval een naam in de achternaam bijvoorbeeld. Dus als je, ja, als je bijvoorbeeld hond heet, of poes, of kat, of iets met dieren, dan krijg je dus flinke korting. Ja. Ja, om 8:45 vanavond dan gaan we weer voetballen. Want het Nederlands elftal die voetbalt in de Nations League. En ze moeten vandaag aantreden tegen Servië. Ja, de wedstrijd begint om 8:45. Dus dat wordt weer spannend, jongens. Lekker voetbalwedstrijdje op de zondagavond is nooit weg, hè? En dit is Sailor en La Cumbia. Bij Voor de Wekker.

Taylor Swift Today. Dit was Taylor Swift en Patient Zero bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Mocht je net de radio aanzetten, even kijken naar het nieuws. Ja, in Amerika is de Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. Ze is 95 jaar geworden. Ja, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via het doorvoerkamp Westerbork in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Ja, doordat haar vader vier paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butler die vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze kregen daarvoor ook het Bundesverdienstkreuz. Ja. Tesla-topman Elon Musk is weer vrijgezel. Dus dames, sluislag. Ja, hij heeft zijn relatie met de topvrouw Siobhan Zillis verbroken na ruim 5 jaar. Ja, Zillis die 4 kinderen met Musk heeft, die deelt op het platform een chatgesprek tussen haar en de tech-miljonair. En daaruit blijkt dat de twee eind september nog liefdevol contact hadden. Ja, maar afgelopen vrijdag meldde Zillis dat ze is gedumpt. Ze zegt het is moeilijk om in 1 week zonder aanwijzingen van verliefd naar gedumpt te gaan. Maar ja, dat is blijkbaar hoe het kan gaan. Ja, dus Elon Musk is weer vrijgezel. Dus ja, zo zeggen wagen is een mailtje aan of zo, hè? Ja. Ja, en de rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell die zegt dat hij diep verontrust is door de beschuldigingen van een groepsverkrachting door wat studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ja, ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn geraakt. En daarom zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. Ja, de vrouw diende een aanklacht in. 7 studenten zijn aangeklaagd en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Excuses, concrete toezeggingen of verdere informatie over de zaak noemde het gerechtshof niet in de videoboodschap van 8 minuten. Ja. En als laatste bericht, een museum in Berlijn heeft een bijzonder broodje toegevoegd aan de selectie. Nou, zeg maar brood. Nou ja, vlak na de val van de Berlijnse muur besloot Hagendoorn een brood te kopen en in te vriezen voor de zekerheid. Omdat de D-mark ook in Oost-Duitsland het wettelijke betaalmiddel werd. Nou ja, het brood werd nooit uit de vriezer gehaald. Tot de directeur van het Duitslandmuseum aangaf het brood wel te willen hebben. Ja, het is voor zover bekend het langst bewaarde gebleven DDR-brood. Gebakken van tarwe, rogge en zuurdesem. Ja, het ligt in een vitrine op de Leipziger Platz bij 22 graden onder nul. Nou, ik zie het brood ook op beeld. Het ziet er niet echt fris uit. Maar goed, het is bevroren en het is nog een brood uit de DDR, hè, toen nog gemaakt. Hè. Dus het is een uniek broodje, ja, zo kun je wel stellen.

dagtopper voor vandaag. Sabrina, Love in Rio. Ja, nou ja, vorige week natuurlijk, je hebt het gelezen, je hebt het al gehoord. Maar ik wil er toch nog even aandacht aan schenken. De Calypso-koning Mighty Sparrow, die overleed afgelopen maandag. 91 jaar is hij geworden. Hij stierf na een kort ziekbed in Amerika, in New York. Met zijn familie eromheen. Ja, Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, want zo heette die officieel, is vooral in de lage landen bekend van het nummer Only a Fool Breaks His Own Heart. Ja, hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op. Ja, en in 68 en in 69 had hij er een kleine hit mee. Ja, Mighty Sparrow, nog even aandacht voor deze man, want hij is overleden met een respectabele leeftijd van 91 jaar.

0: geleden hoor, voor dit liedje. Linda Wagenmakers en Laat me vrij om te gaan. Hè. Ja, het KNMI had trouwens vanmorgen vroeg code geel afgegeven. In 7 provincies in de Lage Landen was zeer dichte mist. Op veel plaatsen was er zelfs minder dan 200 meter zicht. Het ging vooral om Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Ja, naar verwachting is de mist zo'n beetje rond 9 uur helemaal weg. Hè. Ook blijft er vandaag weinig bewolking en zal de zon ook op veel plaatsen door gaan breken. Ja, is trouwens een oud bericht, maar ik moest er wel een beetje om lachen toen ik het las. Een Belgische politicus die moest naar het ziekenhuis. Hij had namelijk 13 uur op de wc vastgezeten. Ja, er moest zelfs een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. De man Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang was namelijk klaar met de commissievergadering in het Vlaamse parlement. En wilde rond 5 uur nog eventjes naar de toilet gaan. Ja, nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Want toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Ja, volgens Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af, waardoor hij de wc niet meer uit kon. Ja, hij riep om hulp, bonkte op de deur, maar ja, iedereen was al weg. Zo zei hij tegen de Belgische omroep VRT Nieuws. Dus ja, hij zat daar in die wc. Ja, iemand bellen lukte ook niet, want zijn telefoon had hij niet meegenomen. En hij zegt ook van, ja, voor 1 keer laat ik mijn telefoon op het bureau liggen. En dat was heel dwaas, zegt hij, want de hele nacht in de wc doorbrengen, dat is wat. Ja, slapen ging niet, want de ruimte was volgens Erens te klein. En ja, de hele nacht ging hij nadenken en vooral zen zijn. Ja, om 6 uur 's ochtends werd hij door de schoonmaakster ontdekt. En toen ging het licht aan. Toen dacht hij van, de redding is nabij. Ja, je zal toch maar zo lang op de wc zitten. Ja, natuurlijk zijn er soms wel mensen die zitten 2 uur op de wc als ze moeten poepen, bijvoorbeeld. Maar 13 uur op het toilet, hè. Goeiedag, jongens. Nee, dat is niet mis.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Erik van Vliet.
0: Klein beetje cabaret, hè? Moet kunnen, hè? Toon Hermans, van heel lang geleden.
3: Ja, weet u mensen, ik heb dat mijn leven lang gedaan. Ik heb altijd versjes gemaakt. Dus eigenlijk, om precies te zijn, dat is begonnen in Sittard, waar ik geboren ben, op de lagere school. Ik zat op de lagere school. Er was nog een hogere, maar ik vond die lagere vond ik al hoog zat. Ja, ik was geen beste leerling, hoor. Ik had een 4 voor aardrijkskunde. Ik wist nooit waar iets lag. Als de meester zei, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan wist ik het niet. Dan dacht ik, ik wou dat ik zelf aan de Maas lag. Ik had 4+ voor natuurkunde. Daar was ik ook geen held in. Communicerende vaten. Ach, dat klonk zo religieus en het was het helemaal niet. Hè? Dus op zekere dag ging ik maar versjes schrijven. Het kwam eigenlijk zo. Als er een les was die me niet interesseerde, dan schreef ik versjes. Dus ik mag wel zeggen, ik schreef eigenlijk voortdurend versjes, hè? Behalve 1 keer. 1 keer in de week, dan was ik een aandachtig leerling. Dan kwam de kaplaan op school vertellen. En die kaplaan vond ik een fijne vent. Die kwam 1 keer in de week en die man die kon zo mooi vertellen over de Bijbelse dingen en zo, hè? En dat vond ik mooie geschiedenissen, die hele Bijbelse verhalen. Oh, tussen twee haken.

uitkomt. Dus, ja. Ja, dat... dat schijnt namelijk nog mooier te zijn, maar daar bestaat niet zoveel belangstelling voor. Hè? Maar goed, die kaplaan dan, die vertelde zo mooi van de Bijbel. En wat hij ook zo mooi kon, dat was vertellen over de hemel. Maar hij zei nooit hemel, hij zei altijd het hiernamaals. Maar dat zei hij zo mooi, hè? Het hiernamaals. Alsof hij er net vandaan kwam, weet je wel. En op een keer zei hij eens tegen mij, Toontje, kom eens voor de klas. En toen moest ik voor de klas komen en toen keek hij me zo in de poppetjes van mijn ogen. En toen zei hij tegen mijn knaapje, als je niet beter je best doet, dan kom jij niet in de hemel. En toen zei ik, ach meneer Kaplaan, als ik dan maar in het hiernamaals kom, weet je. Dat vond ik eigenlijk nog chiquer dan de hemel, hè. En het gekke is, mensen, ik ben nou al lang geen kind meer, maar ik denk nog vaak aan de hemel. Ik denk vaak, als ik toch na afloop nergens inkom, zeg. Wat lijkt me dat treurig, mensen. Dat lijkt me, al kom ik maar in één kamertje met twee of drie engeltjes, dat vind ik al zat, man. Ja, maar nergens in, dat is toch zo eenzaam, hè. En ik geloof ook, mensen, dat wij wat te makkelijk denken over de hemel. En we worden ook steeds makkelijker. En de mensen zeggen bijvoorbeeld heel eenvoudig... ach, we zien elkaar later wel weer in de hemel. Maar mensen, dat moet je niet zo gauw zeggen. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik zou het van niemand durven te beweren. Je kunt, met zekerheid kun je van niemand zeggen dat die erin komt. Van niemand. Ja, ik weet er één toevallig. Mag ik het zeggen? U zult zeggen, hoe weet jij dat je in de hemel komt? Nou, dat weet ik van mijn broer. Die komt er ook in. Ja, maar dan zult u zeggen, hoe weet je broer dat? Nou, mijn broer, dames en heren, die kan dat weten, want die is banketbakker. Ja, en die bakt al jaren kerstbrood voor een klooster. En dat scheelt een stuk, hoor. Zeg maar, dan moet je horen wat er gebeurt. Mijn broer die heeft een bakkerij dus. Die ligt hier, zou ik maar zeggen. Daar ligt het klooster, de abdij. Het is een oude abdij. Hè? Even verder woont nog een bakker. En die andere bakker die was jaloers. Die had nog nooit eens kerstbroden mogen leveren aan het klooster. Dus die wou mijn broer onder de duiven schieten. En mijn broer is een groot duivenliefhebber. Dus ja, die durfde die duiven niet meer los te laten. Hè? Maar wat gebeurt er nou? Die ene bakker die gaat naar dat klooster, zeg. Zonder dat mijn broer het wist. En dat vond mijn broer vervelend. Als hij rustig tegen mijn broer gezegd had, mag ik ook eens wat kerstbroden leveren? Dan had mijn broer gezegd, we kunnen mij dat schelen. Want mijn broer is niet krenterig. Nee, de broden wel, maar hij zelf helemaal. Maar nee, die andere bakker die ging achter de rug van mijn broer om. Achter zijn rug naar het klooster. En mijn broer die zag het niet, want die stond te bakken. Stond te bakken. Dus die andere bakker liep door de bakkerij, nota bene. En mijn broer had er geen erg in. Die stond bij de oven. Ik zal maar zeggen, hier is de oven. Mijn broer staat zo en daar loopt die bakker. Als hij zo gestaan had, ja, dan had hij hem natuurlijk. Dat doet geen enkele bakker als daar de oven is, nietwaar? Dan ga je niet zo staan. Dat hou je trouwens niet uit met die hete oven zo. Maar goed, die bakker die gaat naar dat klooster, zeg. En die heeft de abt van het klooster heeft die stroop om de mond gesmeerd. Dus die man die zat onder de stroop. Toen dacht die bakker, ik zit goed. Maar niks hoor. Weet je wat die abt deed? Die veegde de stroop eraf. En die zei heel bedaard, meneer, u hoeft mij geen stroop om de mond te smeren. Want wij maken hem zelf. Abdijstroop. Hè? Dan weet u nog niet waarom ik in de hemel kom, maar dat vertel ik u later wel weer.

Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen. Ik wens je een leuke dag. Geniet ervan van het mooie weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Hè. Tot dan.

0: even weken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. Deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

misschien.

Want vandaag kan ik niet rusten in de stilte voor de storm, omdat het waaien is begonnen, wat als later nu is. Dus de storm, niet de stilte, vanaf de andere kant bezien, lijkt water minder troebel, want je

Nancy, heb jij voor mij? Heb je...

0: de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale Omroep Koorlen.

0: 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.
1: Het was een sprookje voor twee en jij speelde het mee. We leefden samen onze fantasie. Wat een heerlijk idee.

heb echt geen spijt. Heb nu weer alle tijd om met mijn vrienden naar de kroeg te gaan. Dan bestel ik een bier.

0: ben ik een boerenknul.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

plaats waar men hem vond, lag hij dodelijk gewond. Zijn gezicht was vertrokken van de pijn. Zijn stem klonk heel zwak toen hij een boodschap sprak voor het meisje

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

0: uitzending? Bel dan nu naar 013 534 1344.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij Lokale Omroep Koorlen.

I wanna be around to pick up the pieces.

Let's see if the puzzle fits you.

0: Thank you much. Thank you.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: De Inuit live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
3: Dit is de hele week onze weektopper.
4: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

face the curtain.

un quatrain, chanter au monde.

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven in op straat. En het mooie is dat zodra dit nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk hebben we 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs met Jan Klaassen en trompetter.

zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brulden: Jan, kom speel op je trompet.

die sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaassen zag, die bij de stadspoort zat.

Jan Klaas en Trop Petter van Rob de Nijs. En begin van jaren 70 leek het Trop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Kjats, die ken je vast wel in 1972. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende paningstaalbalance. En Piet Vermeulen wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stortte hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Veerman was zo gek nog niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972. Iets verder terug nog dan 1972. De Edwin Hawkins Singers. Misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven per ongeluk eigenlijk. Uit een kerkproject. En ze wilden op reis met de bus. En toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje. En stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawkins Singers met Oh Happy Day.

van de Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act. Waar iedereen nu waarschijnlijk van kent. Wat jonger is naar deze show luistert. En George Baker. Hij wordt er altijd uitgepikt.

0: De George Baker Selection met Lady of the River. En echte klassieker, ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wyatt. Tammy Wyatt, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wyatt met It's Gonna Take a Long, Long Time.
1: Well.

it's gonna take a long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die wij kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Je moet je voorstellen, zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij, een beetje kletsen en door die platen heen gaan. En dan komen

moet er net zo snel mee oppassen dat hij gaat starten. Jacques Brel met Le Flamand. Een liedje over de Vlaamse dames. En dan ze behoorlijk op de krol en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat heel wat er in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar was deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40 denk ik. Artiesten, Louis Armstrong, had het al lang opgenomen. Maar de artiest, Fats Domino, wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer, Dave Bartholomew, werd er knettergek van. Hij vond het sowieso een ouderwets vreselijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus... het versie die uiteindelijk een wereldhit werd, is daarom absoluut geen vloeiende magische one take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats' tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is, toch nog een beetje tot zijn recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik meestal als ik het hoor, zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorme veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijn. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers en daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. Het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Larry Conniff. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg als voor de hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Maar pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde. Lynn Anderson is ook een hele bekende Amerikaanse zangeres. Country en Western. Toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Lynn Carpenter, sorry, Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te nemen. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

Saskia en Serge met It's Good To Be Back Home Again. Helemaal vanuit Nashville. Ja, ze zijn Amerikanen en vielen er meteen voor. Zo strak en zo mooi dat het nummer in elkaar zat. Ik moet zeggen, je hoort het niet meer zo vaak op de radio. Maar ik weet nog heel goed. Het is eind jaren 70. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Ik zat boven op mijn kamer met een transistorradiootje van RS. Met zo'n dial erop. En toenmalig op, was Radio 3 er al toen? Ik weet niet, maar in ieder geval toen het op de radio luisterde ik altijd naar Met het oog op morgen. En dit nummer speelde ze best wel vaak. En ja, dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En de mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld

beetje met spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afvliegen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat ze er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel. Want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Willeke Alberti en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Guldenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer. En er zat een vrouw en die zei: ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat wil ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: En dit nummertje is van de 01607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want 01607 was het kentgetal van Oosterhout in de tijd dat het geschreven werd. En deze Dixieland-slager die deed altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Nagus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was. Maar in ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants landbeland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hoogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daar beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo geer liggen, dorpje waar ik geboren ben. Nu een hoop textielfabrieken, waarvan ik ieder plekje ken. En die ik zo dikwijls heb bekuierd, van de beste tot

hebben ook een hoge vonder en een Biksen en een Gielsen dijk. Hoge huizen, ja, de witte, en die zijn wij bij ons geen rijk. We hebben wel een kalverstrotje, net zo goed als Amsterdam. Ook al rijdt er ons thuis.

Je mag het hier zo nauw niet nemen, een Goolse mees is gauw content. Maar dan moet er wel verzorgen, en dat je al zijn foefkes kent. En al zeggen dan de stadslui,

0: zit van men.
1: Ja, Jo Hoogendorp met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selection, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Pa.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het ook maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Heb jij ook van Vicky Leandros iets meer daar? Après toi bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader. Gewonnen in het Songfestival.

0: van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

Good. Come in.

0: 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik even terug.
3: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
3: Op een andere manier.
0: Oh.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
3: Ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Things.

0: kijken. Van de heel de Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: Iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Niet?
0: Nee.
3: Maar ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je had er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margot moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus in de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Hè. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap hem niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, nou, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken, tegenwoordig hoor je niet zoveel van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij heeft hij deze muziekjes, want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denk jij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
1: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar. Niet alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. PSNT. And When I

0: hier zit alles in. Hier zit Bas en Adriaan in, hier zit jazz in, hier zit... Ja, echt. En met Bas en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie, Bob.
0: Nee, ja, ook, maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppetje in springen, jazz, alles zit erin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Hey Henry, even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al die muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: zetten? Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Vreks goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boekstra.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
1: Van Solomon.
0: Ja, met ja, de cover. Ja. Met de cover, ja. Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania Allstars, waar allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Het is, ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf. Dus snap je.
1: Inderdaad, wat gezegd, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je, met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nou, nee,
0: maar,
1: we zitten
2: nee.
1: 12 uur op
2: terras.
0: Oh ja, nee, oké.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee,
2: ik dus ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
0: Ja.
2: Ja, nou, oké, okay. Galil zullen we het maar zeggen. Ja, Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan nog
2: kan er van alles aan.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek.
0: Okay.
2: Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers... die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië... en andere conflictgebieden.
0: Nou. Dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: dit is dus inderdaad muziek met de ziel, moet ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, ik heb en, toch een beetje kippenvel van als ik gewoon met die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthouden
0: kun je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En, ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: kijken op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen, de DJ hier, de technicus.
0: Ja, valt me wel de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Nou, maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, ja, ja,
0: echt. Ja. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek, soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat die autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten... van een bepaald soort man. De nummer heet Zeeën vol vis.

Parijs van geboren, ging steeds op de loop bij Janine, Josephine of wie het ook was, zocht ik altijd omnieuw.

0: leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenmuseum.
1: Ja. En hier is het grasgroen nog bij de ergens anders.
0: Ja. Er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
0: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wat na de vakantie zijn in ieder geval.
0: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee.
0: Nou, jawel,
1: nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen.
0: Ah, niet uit. Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. Het is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die gesneuvelde... Hè,
0: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
0: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
0: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van
0: Greg
1: Elman. Ja. Ja, klopt helemaal.
0: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dan kunnen we wel horen dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
0: Devin Elman.
2: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Zou het nu?

is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.

0: welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is een jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook misschien kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En die Indications.
0: Ja, ik ken
2: als
0: dat.
2: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label. Ja, ja. En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van het laatste nummer.
2: Niet, toeval op straat niet.
0: Ook het laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, twee, maar... Long Tall Dip en Colin John. Dat album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifistje.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is een cover.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren.
1: Ook
0: maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. Dus dat zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco son pas salé.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco, die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert. Wat komt er nu aan?

0: hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon lekker. Huppakee, aftikken ja. en ja, gaan. Ja, ja, ja, ja. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, hey, er is techniek, dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, ja, ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op van het muzikale spectrum.
3: Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blah, blah. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: Contact. War.
3: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
3: Ja.

0: inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen en iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
2: Nee.
0: In Memphis? Hij heeft ook gespeeld in Tilburg. In de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja. Het gaat nergens over. Ja. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat het inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Maar... hey,
1: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als de achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres. Okay. Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008, meen ik. Ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
2: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
2: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja, ik ken Jeff Healy, zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al, ja, goed, ja, dat kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirac. Maar ja, goed, daar wordt nou over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Hij stond blijkbaar in de lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van, hey, die noemde keren bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou die wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet.
1: Nergens.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja goed, maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Alles op de tasten dan.
2: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zou ik zeggen, uit jouw, waar jouw hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zou eens een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth and Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, een semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
1: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar ik begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën, waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
1: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, mensen hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, minstens zo vind ik de blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja. Maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Had.
0: Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En mijn Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere liquid.
0: I Want to Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Goorlen.

I'm happy

0: Patsy, heb jij voor mij?
1: Heb je

0: de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free, weektopper bij de lokale omroep Koorlen.

Shorty, kom schudden tot mijn ding, uh-huh. Let's get it, uh-huh. Let's get it, uh-huh. Hoe je make-up en je outfit is killing, uh-huh. This flex, uh-huh. Yellow flex, uh-huh. Ik heb big ass bling om mijn nek, uh-huh. Ik heb een koelkast gevuld met snacks, uh-huh. Ik heb 4, 5, bitch, en 6, uh-huh.

0: hoor mezelf nog niet. Ah, Michael.
1: Hallo.
0: Ben ik? Nee, dat weet je kalm op.
1: Ja?
0: Bij jou.
1: Ik hoor mezelf niet eens. Ja, nu wel. Ja.
0: Beetje kalm, hè?
2: Hallo.
0: Beetje kalm.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Ja, top. Dat is beter.
2: Hi.
1: Ja, leuk. Oh, ja, kalm.
0: Michael.
2: Ik kom geen kalm.
1: Ja. Zo, nu
0: maar
1: niet
0: hem
1: meer.
0: Niet?
1: Nu meer.
2: Nee.
1: Nu niet meer?
0: Ja,
1: nee.
0: Dat is beter.
1: Ja.
0: Top.
1: Kijk, dit is kalm. Dit is zonder kalm.
0: Juist.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk. Gezellig.
1: Stromae is kut.
3: Hé, hey, petite. Oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin.

0: Zeker weten, zondagavond in het live aflevering met een nummer
1: 374.
0: Yes, dat is wat het is.
1: Dat is al veel.
0: Dat is al een eind. Welkom op deze 4 oktober. Gefeliciteerd, Tim.
1: Ja, gefeliciteerd met
0: Dierendag.
1: Dierendag. Maar ook, we bestaan een x-aantal jaren.
0: 16 jaar. Niet precies op deze datum. Iets eerder in september was dat al. Maar toen waren wij nog allemaal uitgewaaierd op vakanties. En allemaal dat soort dingen meer.
1: Ja, maar nu zijn we weer compleet.
0: We zijn hier compleet. Tot het eind van het jaar zijn we, als het goed is, compleet te horen.
1: Ja.
0: Hier op de zender.
1: En ook
0: zeker
1: vanavond extra compleet. Want we hebben in de studio Kiki.
0: Overcompleet zou je haast zeggen.
1: Overcompleet, ja.
2: Hallo.
1: Hoi.
2: Gezellig.
0: Hey.
1: Waar kunnen we jou van kennen?
0: Jouw zwoele stemgeluid.
2: Oh. Ja, ik ben vriendin van Tim.
1: Ja.
0: Soms is dat genoeg,
2: dus daar kennen jullie mij als.
0: Soms is het al ruim voldoende.
2: Ja, dus al lang genoeg.
1: Ja, en een graag bezoeker van het festival dat vandaag in het teken staat. Soulcrusher.
0: Ja. We hebben het vandaag over Soulcrusher. Volgende weekend 9 en 10.
1: Ja, vrijdag
0: oktober.
1: En zaterdag.
0: Vrijdag en zaterdag, ja. 9 en 10 oktober in Doornroosje, Nijmegen. Het festival vernoemd naar... Het poppodium vernoemd naar een sprookje.
1: Een sprookje, ja zeker.
0: En het sprookje is ook, het festival is ook het sprookje toch eigenlijk.
1: Ja, gaaf. Ze weten toch ieder jaar het weer voor elkaar te krijgen om een goede line-up bij elkaar te spokkelen. En dit jaar is het ook weer gelukt.
0: Ja, het is echt wel voor de fijnproever, moet ik zeggen. Het is... Ik moet beginnen, ik ben er zelf niet bij als bezoeker. Ik heb andere prioriteiten gesteld komend weekend. Maar voor jou is er wel genoeg, voor jullie dat moet ik zeggen, is er wel genoeg. In 2 dagen tijd wel genoeg hoogtepunten om de reis te maken.
1: Ja, want Soulcrusher is een festival gericht op echt zwaardere, guurdere metal en...
0: Aanverwante stijlen.
1: Het is wel echt hard en guur.
0: Wel vaker, ik bedoel, deze naam zal nog wel een paar keer vallen vanavond, maar het is een beetje het neefje, zou je kunnen zeggen, van Roadburn.
1: Ja, Het zwartere neefje Roadburn, ja. Ik denk
0: language. Het duisterdere neefje.
1: Duistere neefje, ja.
0: Dat is misschien een betere formulering. Een festival wat zich inderdaad echt heel erg richt op echt de
1: gruizige...
0: De gruizigheid. En uit die gruizige pap hebben wij wat krenten weten te vissen.
1: Ja. Een van die krenten is Rotten Sound. Ja. Sell Your Soul gaan ze zo meteen voor ons spelen.
0: Ja.
1: Wat me eigenlijk opviel toen...
0: Sell Your Soul, dat is mooi, want...
1: Soulcrusher, ja,
0: kijk,
1: zeker.
0: Ja.
1: Maar wat ik dan gek vind bij deze band... Ik had eigenlijk verwacht, toen ze werden aangekondigd... Dat is de afsluitband. Want Soulcrusher, iedere keer de laatste band... Zijn altijd hard en snel.
0: Alles slopen,
1: en vuil.
0: Ja.
1: Dus ik denk wel, Rotten Sound wordt sowieso de afsluiter.
0: Dat,
1: maar
0: dat
1: het is
0: headliner.
1: Overdag. Oh nee, ja, wel overdag.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik heb de timetable niet gezien.
1: Overdag, volgens mij op de zaterdag. Maar het
0: is niet meer
1: op vast.
0: Eind vanavond.
1: Daarna, dingen die wel worden gepind. Nails.
0: Hey!
1: Oh.
0: Kleine spijker op z'n kop.
1: Hey! Ja. Nails is een van de headliners van dit jaar.
0: Ja, het is wel een band die niet vaak optreedt. Dus dat is wel ook een grote publiekstrekker, heb ik het idee. Want ze speelden ook al eerder op een festival in Eindhoven.
1: In Den Bosch.
0: Den Bosch, excuseer.
1: Met Creator en Exodus was ook wel heel vet.
0: Ja.
1: Toen was echt de... Eerste band,
0: de opener.
1: En nu zijn ze headliner.
0: Ja, dat is wel een heel frappant verschil, om het zo te zeggen.
1: En dat wordt wel echt vet. Ik heb echt wel zin in die Nails show en ook zin in de Rotten Sound.
0: Is het zo, want voor de mensen die Nails niet kennen, het is echt nagelhard. De naam zegt het natuurlijk al. Maar is het ook niet zo dat het heel lang geduurd heeft sinds... Want ze hebben pas een album uitgebracht.
1: Mm-hmm.
0: En tussen het laatste album wat ze uit hebben gebracht, ergens eerder dit jaar, en de vorige plaat, heeft het best wel een tijd gezeten, toch?
1: Even kijken, het laatste album 2024, Every Bridge Burning. En daarvoor, You Will Never Be One of Us, 2016.
0: Zie je, dat is echt wel een eindje uit elkaar al. Dus er werd wel met smacht gewacht op nieuw werk van deze band. En daarmee dus ook op nieuwe tour en optredens. Dus het is wel, ik heb denk ik wel het idee dat Nails wel een band is die waar mensen echt... voor naar Soulcrusher gaan komen dit jaar.
1: Ja, ze staan voor een uur geboekt.
0: Ik denk dat ze dat niet volmaken.
1: Ik hoop het wel.
0: Maar aangezien dat zo korrelig harde muziek is... Je zult het zo horen, hard en snel.
1: Maar eerst hard en snel met Rotten Sound, Sell Your Soul.

0: We zijn weer wakker. In ieder geval.
1: Zo, even de stof uit alles wat hier nog los en vast zat geblazen.
0: Ja, lekker.
1: Man, nu zeg. Crouch met God B.
0: Ja, of Goodbye.
1: Goodbye. Goodbye. Dus
0: ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nee,
1: dat zeggen ze als ze dan weggaan. Goodbye.
0: Goodbye, ja.
1: Dat zou zomaar kunnen, je weet het niet. Ik ken ze niet persoonlijk, die jongens van Crouch.
0: Ja, en daarvoor Niels met Violence is Forever.
1: Geen woord eigenlijk.
0: Maar Violence.
1: Er is geen woord Frans bij. Dus ik hoop ook niet uit Frankrijk, toch Niels?
0: Nee, uit Amerika.
1: Oké, okay, ja. Want dan scheelt dat ook.
0: En daarvoor nog de heren van Rotten Sound met Sell Your Soul.
1: Ik vind Rotten Sound wel een van de lijpste bandlogo's ook hebben.
0: Ja, die heb ik trouwens toevallig... goed dat je dat zegt, want ik was die vergeten te laten zien daarnet. Maar dat kan dus nu gewoon nog. Dat is ook echt zo'n typische patchfest logo.
1: Ja. Echt met die hoekige punten en zo. Ja. Kun je hem ook hier bij ons nog op beeld brengen?
0: Ja. Die, de grote... Het grote scherm is natuurlijk een beetje aan het...
1: Vermoeizaam, hè? Maar
0: voor mensen thuis is het in ieder geval te zien.
1: We hebben hier ook nog een ander beeldscherm waar wij wel dingen op kunnen zien.
0: Oh, ja.
1: Ik weet niet of dat voor jou mogelijk is om dat daar te realiseren. Wat je daar
0: dit is echt live radio, daar zeg je u tegen.
1: Ja, het is spannend. Spannende radio. Vooral als je het niet kunt zien.
0: Dat is meestal met radio.
1: Ja. Dus beeldradio is onder beeld.
0: Ja,
1: ik ken het logo. Het
0: die Rotten Sound is wel echt zo'n logo die eruit ziet van ja, een krust. Een krust, die heeft dit dan op zijn jasje staan.
1: Nou, die heeft hem vaker op zijn broek. Hè, dat is wel een ding van krusten. Hè? Zo'n krustpants, ken je dat?
2: Nee.
1: Dat is echt, krusten hebben meestal geen zwarte kleding aan, maar meestal een beetje van dat bruinig.
0: Ja.
1: Hè, een beetje wat roestkleurige, zeg maar. Maar dat zijn dus kleren die ooit eerst zwart waren. Maar dus zo weinig gewassen zijn en zo weinig versleten zijn... dat ze dus eigenlijk een beetje roestbruinig zijn geworden. En omdat ze dus vaak maar een paar broeken hebben... patchen ze die broeken dus met van die linnen patches. Ja. Van die cloth patches, zeg maar. En vaak zit daar inderdaad ook wel een Rotten Sound patch bij.
2: Ja. Heel erg stereotyperend allemaal.
1: Nou ja, het is niet stereotyperend als het gewoon waar is, hè? Ik bedoel... Ik heb ze gezien.
0: Reds,
1: ja, Bastaardherder en dreadlocks.
0: Ja.
1: En een beetje de patchouli-lucht inderdaad, die er dan ook meestal omheen hangt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het lachen, maar het is wel zo.
0: Ja. Wel, Soul Crush is eigenlijk helemaal niet echt een kustenfeest. Is
1: nee, dat is niet heel erg aanwezig daar, nee.
0: Nee.
1: Wel, de boventoon is wel zwart in de kleding.
0: Ja.
1: En in de metalen ook natuurlijk.
0: Ja, zeker. Wat ook een beetje aan het zwarte metaal heeft geknabbeld. Ja. Gairea uit Portugal.
1: Uit Portugal, oh.
2: Ja. Spreek je uit als Gairea?
0: Gairea,
2: ik zeg het altijd verkeerd. Gairea.
1: Het klinkt een beetje als iets als je zeg maar, te veel bonen hebt gegeten. Dat je zo Gairea doet.
0: Ja.
1: Dat is een last van je maag.
0: Ja.
1: En je darmen.
0: We hebben ooit een keer op jou indruk gemaakt, Kikiem.
2: Even nadenken. Ja, ik denk de eerste keer dat ik ze heb gezien...
1: Was op Soulcrusher.
2: Was op Soulcrusher.
1: Voor mij ook.
2: En toen heb ik ze ook nog een keer gezien op elke track. Of Actress, twee keer zelfs misschien.
0: Ja,
1: vaker in ieder geval.
2: Dat is echt vaak, ja. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja.
1: Ja, voor de mensen die ze niet... Heb jij een foto van hoe die mannen eruit zien voor de mensen thuis ook? Of is dat een
0: dat doe ik zo meteen. Okay,
1: want
0: ze
1: zijn gemaskerd, hè? Ze hebben
0: allemaal kappen op, inderdaad.
1: Ja,
0: en
1: dan
0: iedere keer hebben ze zeg maar een eigen logo op het masker.
1: Het is een beetje zeg maar alsof Ghost wel cool was.
0: Dat hot take. Het is een hot take, maar ja.
1: want Ghost heeft ook Nameless Ghouls. Nameless Ghoul 1 tot en met 5 of zo.
0: Allemaal hebben allemaal een beetje dezelfde maskers. En volgens mij
1: ja, maar die, die zijn wel anoniem.
0: Ja.
1: En een eigen nummer hebben ze dan. En bij Gairea... Hoe heet het dus nog?
0: Gairea.
1: Hebben ze dus allemaal hun eigen symbool dan.
0: Ja.
1: Alright,
0: ja.
1: Oké.
0: Ze hebben dus... Eerst was het een beetje black metal-esque. En nu is het meer wat metalcore-rig geworden...
1: Okay.
0: Het laatste album. Ja, ik...
1: Is dit van het laatste album waar we zo gaan luisteren ook?
0: Nee, dit is van Mirage.
1: Oké.
0: Okay. Wat we zo meteen
1: En niet
0: gaan
1: bekend
0: horen.
1: Met al hun werk, dus...
0: En daarna gaan we lekker het verdriet in. Met Warning.
1: Dit is wel echt zie de knijperij, hè? Dit.
0: Ja, ik heb ooit een keer Warning op Hoorburn gezien... en ik kon het gewoon niet...
1: Droog houden.
0: Nee, hij kon het gewoon niet aan. Ik ben gewoon weggegaan omdat het zo
1: treurig,
0: zielzuigend was. Zielverbrijzelend. Ja. Bijna, hè?
3: Dat ik het dat is het naam van het festival.
0: Hey. Ja. En ook het album waar het vandaan komt, Watching From a Distance. Ik kan het nooit, ik heb het nog nooit af kunnen luisteren, omdat ik daar gewoon zo verdrietig ervan word.
2: Ja. Als je dan, zeg maar, die man, die ik dus blijkbaar tegenkwam op Ruburn.
0: Ja.
2: Als je die dan ziet, dan... hij is niet zo verdrietig, die man. Hij is wel jolig en gezellig.
0: Ja, maar ja. hij hostte de karaoke show.
2: Ja.
1: Echt? Afgelopen jaar?
0: Ja.
1: Oh, wat?
0: Dat was de zanger van Warning.
1: Man, die zeg. Daar heb ik ook nog weer op het podium staan dan.
0: Ja, precies.
2: Dus, ja.
1: Niet dat ik daar zelf nog veel
0: op een gegeven moment liep hij langs Kiki en toen duurde Kiki zo een beetje weg. En toen deed Kiki, pats, gewoon
2: nee, dat
0: op zijn
2: niet,
0: rug.
2: Nee, dat is niet waar. Nee, ik weet, wat er gebeurde was, hij deed echt zo'n... Weet je wel, hij wilde achter mij langslopen. Maar hij deed een beetje al mee zo'n, echt zo bam, zo op mijn rug, zo'n bro slap. Zo van, weet je wel, bro, ga aan de kant, want ik kom eraan. En ik kende hem helemaal niet. Ik heb geen idee, gewoon een random guy.
1: Ja.
2: Dus ik deed ook gewoon echt zo bam, zo hey, weet je wel, toen hij zo voorbij En Tim was zo,
0: dat is Patrick Wakker, ja.
2: Ik had geen idee.
1: Dat was bijna Patrick Kruiper geworden dan. Mag ik daar nog even een...
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja.
2: Maar anyways.
0: Ja, leuk. Goed, dus, goed verhaal.
2: We gaan hem zien. Ja.
0: Zeker.
1: Maar dan kun je excuses aanbieden als je bij de merch ziet.
2: Nee, hij mag eerst zijn excuses aanbieden.
0: Ja.
2: Papa.
0: Oh. Dit doe ik eigenlijk weer.
3: Ja.
0: Maar goed, eerst Gary Arson. Lekker fikkie stoken.
1: Yes.

0: Zo, warning. Footprints, was dat?
1: Het is goed dat je ons even had gewaarschuwd voor de...
0: Zwaarmoedigheid.
1: Voor zwaarmoedigheid.
0: Hé, hey, waarschuw, ja,
1: ja. Ja, precies, oh, dankjewel.
0: Ja, nee, het is hele mooie muziek. Ik vind het zelf wel mooie muziek, maar het is wel...
1: Het ligt zwaar op de maag.
0: Zo, ja.
1: Het is niet casual listening, zeg maar.
0: Nee, en dan op de vrijdag hebben ze best wel veel wat meer up-tempo wegen gruizige bands. En dan warning. Of het wordt echt heel vet en even een rustmoment, mm-hmm, emotioneel of zo. Of het wordt...
1: Het slaat de plank mis, wil je zeggen.
0: Ja. Ja,
1: het is een beetje de downer van de dag, zeg maar. Want hoe laat spelen ze die dag?
0: Ja, om 9:15, zoiets.
1: Oh, dat is wel wat later op de avond ook. Ja, dus het is niet dat je zegt van ook even ergens een borrel of zo.
0: Nee, en daarna komt nog bloed en daarna komt Nails. Dus dan...
1: Dat haalt de bloed onder de nails vandaan, zeg maar.
0: Hey! Ja. Maar ja, vet.
1: Je hoort gewoon Kiki de hoofd schudden hier. Ja, je hoort het gewoon.
0: Ja. Ja. Ja, die kent deze ongaan natuurlijk al langer dan vandaag.
2: Ja.
1: Zeker weten. Ja, dus dat allemaal ook op Solkers Festival. Nogmaals, volgende week vrijdag en zaterdag in Don Roosje. Er zijn volgens mij nog tickets te koop.
0: Nipt.
1: Niet te lang over twijfelen.
0: Nee.
1: Doe dat vooral niet. Als je daar naartoe wilt gaan, dan moet je even kijken op de website van Don Roosje.
0: Kiek en ik, wij zijn er sowieso, dus kom ons begroeten. Of
1: kom je even celebs, local celebs spotten, zeg maar.
0: Heb je ook een leuk verhaal met de zanger van Warning? Kom het delen. Ja. Of bel op en deel het live op de radio.
1: 013-534-1344 is het telefoonnummer van de mensen die meeschrijven. 013-534-1344. Kun je gewoon bellen. Gewoon rechtstreeks die studio in.
0: Of stuur het via de app. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, heb jij het telefoonnummer van de WhatsApp toevallig bij de hand?
0: Nee.
1: Ik ook niet. Het staat op de layover.
0: Het staat op het scherm. Ja. 06-47-60-9897. 06-47-60-9897.
1: Klinkt
0: een beetje als de bingo.
1: Ja. Het is niet 06-04-44. Ja. Nee. Maar goed, dat terzijde. Naast dat Soulcrusher natuurlijk volgende week plaatsvindt... is er ook een hoop nieuwe muziek uitgekomen de afgelopen maand, de afgelopen weken... niet per se deze maand, want we zitten pas op 4 oktober. Maar dit is van een plaat die wel op 1 oktober uitkwam. Van de band Blair Gunn.
0: Ja.
1: En het album heeft ook een titel die ik zo heel even niet meer in mijn hoofd weet.
0: Blair Gunn, Non-Stop Bullets.
1: Dat is de titel van het album.
0: Ja.
1: Ontzettend cool artwork van deze band uit California. Ergens komen ze vandaan. Ze omschrijven het zelf als een muziek om in een willekeurige auto te draaien. Het is een heel specifiek automerk en model. Dus dat ga ik verder niet noemen, maar dus het is heel specifiek. Lekker een beetje garagepunkerige vibe zit eraan. En daarna Elmer. Dat is de artistieke alias van iemand die eigenlijk een echte andere naam heeft.
0: Ja.
1: Die ik zo ook heel even niet uit mijn hoofd weet.
0: Merel heet ze in de echte wereld.
1: Is haar echte naam Merel?
2: Anagram, ja.
1: Oh, fucking hell.
0: Ja.
1: Nou, verrek.
2: Ja.
1: Ja. Nu het zegt. Hoe dat precies in elkaar steekt. Het is een... Weet ik ook niet helemaal exact. Het is een soort androgyne verschijning, Elmer. Ja, echt een alias, echt een stage name, echt een stage persona.
0: Ja, want het is een vrouw, maar op het podium speelt ze een man. Volgens mij is dat het
1: zoiets idee. Ja. Zoiets, of ze speelt met de dichotomie tussen man en vrouw en het... Het androgyne en het een en het ander. En muziek gaat ook heel... dienstmuziek moet ik eigenlijk zeggen in dit geval. Gaat ook heel erg over de verstandhouding tussen mannen en vrouwen. En mannen- en vrouwenrechten. En ook over... het laatste album heet ook...
0: Mannenman.
1: Man o man. Man een man, toch?
0: Man o.
1: Man o man.
0: Man.
1: En gaat inderdaad over hoe mannen zich verhouden in de samenleving tot vrouwen. En andersom.
0: Ja, maar dat doet ze niet of die niet op met een beoordelend oog, maar wel gewoon...
1: Niet op een belerende manier, maar op een hele objectieve en interessante manier van benaderen.
0: Zeker.
1: Het nummer wat we zo meteen als tweede horen heet... Als je nog niet rijk bent, ligt het aan jezelf. Wat een beetje speelt op de
0: influencers
1: en de gym bros en de crypto dudes en dat soort dingen meer. Ik weet niet of je het allemaal hebt geluisterd.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind het echt een sterke album. Ik vind het heel vet.
0: Ja.
1: Later deze maand, 29 oktober wil ik zeggen, op een donderdag. 29 oktober in 013.
0: Oh, dat kan ook.
1: Want de 30ste is een vrijdag.
0: Ja.
1: Dus de 29ste is dan automatisch een donderdag.
0: Ik zie Kiki alweer schudden. Oh, er wordt zoveel...
1: Goed de feiten op orde, hè? Dat is fijn. Ja. Dat is fijn voor de mensen die meeluisteren. Dus check dat. Er zijn daar ook nog wel een enkele ticket is daar nog voor te bereiken. Check dat even op de website van 013.nl/programma. Maar eerst dus Plairgun met Riot Talk. Die hebben ook best wel cool artwork. Heb je daar nog iets van bij de hand?
0: Ja, alleen jullie kunnen het dan niet zien. Alleen de mensen thuis.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: okay. Ja, ik heb het al gezien. Dus
0: ik plaats het op het scherm voor de mensen.
1: Welke heb je voor mijn beeld erbij gepakt?
0: De eerste die ik had gedownload. Of die ik heb gevonden ergens in de archieven.
1: Super specifiek.
0: Ja. Dus dat is een soort van tanden, een gebit met een bom erin. Ja. Bouncing Bombs.
1: Ja, heel vet artwork van al die albums.
0: En de andere is een soort van maan.
1: Oh ja.
0: Little Nations.
1: Ja, heel vet.
0: Heel eng en heel cool tegelijkertijd. Dat is ook een beetje als ik in de spiegel kijk iedere dag.
1: Ja, dan zie je dit.
0: Ja.
1: En dan pak je die Blair Gun, zeg maar.
0: Ja, precies. En Non-Stop Bullets.
1: Dat is waar we dus zo meteen dus Riot Dog van gaan horen.
0: Ja.
1: Het is echt een band die ik denk... Want dat is ook volgende week trouwens. Here's the Thing Festival in 013. Ik denk dat die daar erg goed zou passen qua sound.
0: Ja, het is zo jammer dat het altijd tegelijk met Soulcrusher valt. Want dan kan ik nooit naar Here's the Thing.
1: Nee, maar ik zal dat op me nemen om daar naartoe te gaan deze maand. En dan,
0: Noble.
1: En dan breng ik verslag uit in de volgende aflevering.
0: Ja, dat is goed.
1: Laten we dat doen. Maar eerst luisteren we naar Blairgun met Riot Talk.

0: Zo.
1: Jazeker, Lambrini Girls, die komen volgend jaar, begin volgend jaar, 15 januari om precies te zijn, met hun nieuwe plaat No Refunds. En dit is een van de eerste singles van die plaat. Bang, bang, bang heet het nummer. Andere titels op die plaat zijn onder andere Don't Talk To Me Until I've Had My Abortion. White Man's World. En waar ik nu al nieuwsgierig naar ben, naar dat nummer Succulent Chinese Meal. Daar ben ik nu al nieuwsgierig naar.
0: Wow, ja.
1: Ja, het is Lambrini Girls. Het wordt sowieso weer een harde plaat. Ik weet het zeker. Hun laatste plaat dateert volgens mij ondertussen ook alweer uit 2023. Als het me niet vergis.
0: Even kijken.
1: En ze gaan ook toeren met deze album. In maart.
0: Nee. 2025. Who Let The Dogs Out.
1: Ja, zo heet die plaat. Klopt. Ze gaan toeren met deze plaats. Ze komen naar Amsterdam. Dat is een enige Nederlandse show tot nog toe in de Melkweg, volgens mij.
0: Dat is wel jammer.
1: Ja, dat vind ik ook altijd wel een logistieke uitdaging, om het zo te zeggen.
0: Eigenlijk moeten daar gewoon concerten verboden worden? Alles gewoon verplaatsen?
1: Gewoon heel de Randstad, gewoon annexeren. Ja, ja, ja, gewoon hekken omheen en weg. Ze stonden wel overigens laatst nog wel heel erg dicht in de buurt. Want ze stonden op het gratis toegankelijke Hit the City Festival. In Eindhoven speelden ze daar de grote zaal van de Effenaar. Helemaal binnenstebuiten. Helemaal rammetje vol. Super vet show. Deden ze erg goed hun best. Dus ik ben echt super psyched voor de nieuwe plaat die er weer aan gaat komen. En dus Elmer daarvoor nog met als je nog niet rijk bent, dan doe je niet genoeg je best. Of wat was het nou precies?
0: Als je nog niet rijk bent, ligt het aan jezelf.
1: Ja. Is ook een pose.
0: Dat is ook wat ook weer een nummer is. Inderdaad.
1: Ook weer een nummer van diezelfde plaat. Ja, man, oh man. Echt een goed album weer van Elmer.
0: Goed.
1: Nogmaals, gedaan. 29 oktober eventueel. In de 013 en volgens mij nog op veel meer plekken door het hele land. Dus als je daar niet bij kunt zijn, is er toch vast zeker een andere kans om haar te gaan zien.
0: Ja. Wie we ook kunnen gaan zien, volgende week, komende vrijdag en komende zaterdag, de Young Widows.
1: Onder andere.
0: Daar op Soul Crusher.
1: Ja.
0: Wat daar plaatsvindt in Nijmegen.
1: Don Roosje,
0: ja. Wat zei ik? Zeg iets anders?
1: Nee, je zei Nijmegen, maar het is in Don Roosje.
0: In Don Roosje in Nijmegen, ja.
1: Even extra dikke.
0: Ik vind altijd de afsluitact van Soul Crusher altijd heel vet. Mm-hmm. Dat doen ze altijd heel goed.
1: Ja.
0: Toppunt, Hellripper, Kiki was er ook bij.
1: Zo.
0: Mm-hmm. Jij ook zelf.
1: Corgans ook. Corgans was ook Mokerhart. Die spelen trouwens ook binnenkort nog in Little Devil. Ja. Volgende maand, 29, maar dan zijn wij hier dus.
0: Ja. Maar Hellripper, dat is denk ik voor mij mijn Soul Crusher
1: hoogtepunt.
0: Piek ooit.
1: Dat was voor mij was het echt wel Corgans, want dat is voor muzikaal ligt dat iets dichter bij mij.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay, ik vind Hellripper ook vet, hè. Begrijp me niet verkeerd, van super, super coole band.
0: Maar goed, Corgans is net iets. Eén grote pit, gewoon nooit
1: gigantisch.
0: Zo'n kleine zaal en zo'n grote pit.
1: Ik moet wel heel erg bekennen dat ik dat echt ook wel het hoogtepunt van dat hele jaar editie vond.
0: Ja.
1: Ik vond de rest niet zo spectaculair.
0: Dat ja?
1: Zeg, nee.
0: Oh, ik vond
1: ik kwam er niet helemaal in of zo. Ik weet niet, dat ligt aan mij hoor. Dat is
0: was
1: echt
0: het
1: mijn issue.
0: Ja, met Amen Ra? Of
1: ja, volgens mij wel. Ik vond dat... Ik heb was het bij Bongripper volgens mij ook?
0: Even kijken.
1: Wat ik ook wel heel vet vond. Maar ook wel is ook wel een moeilijke band om live te zien natuurlijk. Bongripper. Moet je echt even net in de juiste flow zitten.
0: Dat was met Amen Ra, Bongripper, Pupil Slicer.
1: Oh ja, die zijn ook wel hard.
0: Spectral Wound, Conjurer, Galsweird. Oh, dat is wel
1: een goede line-up, hoor.
0: Line-up
1: geweest. Ja, dat is wel goed te choppen.
0: Izaan was het ook toen. Kairea was er ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja. Maar toch vond ik Hellripper wel het beste.
0: Ja. Ja, was heel
1: wat ik onverwacht vond, want ik dacht echt van, nou, Bongripper, dat vind ik heel sick band. Luister ik al best wel lang daar. Dat vind ik vet om die weer een keer live te zien. Want de eerste keer dat ik ze live zag, was echt, ik denk twee nummers terwijl ik aan het werk was in de grote in de 013. Tijdens, daar zijn ze weer, Roadburn. Dat ze daar speelden en dat echt daar bijna de tegels uit de voegen trilden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat ik echt dacht van, oh, ik heb meer Bongripper in mijn leven nodig achteraf. En toen zag ik ze op Soul Crusher, toen vond ik ze toch... een beetje tegenvallen misschien wel.
0: Oh.
1: Ik weet niet hoe jullie dat vonden toen.
0: Vet.
1: Ja, wel vet.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dat ligt aan mij.
0: Dat
1: is heel goed mogelijk, hè. Ja. Ik bedoel, soms zit je er gewoon net niet lekker in en dan landt het gewoon niet. Nee, dat is gewoon heel zonde.
0: Als je zeker op zo'n festival als Soul Crusher met echt heel specifieke klanken allemaal.
1: Ja.
0: Als je het niet lekker in zit, dan komt het ook niet meer goed.
1: Dan kom je er niet meer, dan kom je er niet meer bij, nee.
0: Moet.
1: Maar die er wel misschien bij komen zijn. Young Widows, spelen ze als de laatste?
0: Ja, de afsluiting vrijdag. En Def Kids op zaterdag. Okay. Of net andersom.
1: Ja, één van die twee.
0: Maar Young Widows, die hebben dus op de Groene Speler wat covers staan.
1: Oh ja, oké. Okay. Gewoon als een album of als gewoon als losse nummers?
0: Losse nummers.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan dus zo meteen naar een nummer luisteren.
1: Ja.
0: En ik ga het gewoon opzetten en dan niet dat we het tijdens het nummer gaan zeggen. Maar ik ben benieuwd of jullie horen welk nummer het is. En ik weet zeker dat jullie het origineel kennen. Maar ze doen er wel hun eigen ding mee.
1: Oké. Okay. Ja. Waar komen ze vandaan, Young Widows? Is er nog meer bekend over deze band? Weet je
0: America.
1: Nog iets anders?
0: Murica.
1: Murica. Oké. Okay.
0: En daarna Def Kids uit volgens mij Brazilië. Klinkt ook heel erg apart. En het nummer heet dan Cicatrices.
1: En hebben toch ook een saxofoon in de band? Of niet?
0: Ja.
1: Def Kids. Yeah.
0: Ja.
1: Heel echt zo'n incubate band van vroeger nog. Ja. Heb ik het idee.
0: Heel cool. Maar eerst dus Young Widows met een nummer.
1: Ben benieuwd. Yep.

0: kletsen hier in de studio. Het was te gezellig en nu...
1: Zijn we live.
0: Het was Conan, Battle in the Swamp.
2: Swamp?
0: Zo klonk het ook wel.
2: Komt ineens Shrek om de hoek kijken zo.
0: Ja.
2: Swamp.
0: Party, ja. Maar leuk, Conan, de nieuwe headliner. Natuurlijk was ik eigenlijk Job.
2: Ja.
0: Was aangekondigd.
2: Dat werkte dus niet?
0: Nee. Want de zanger die werd ziek, dus ja, moest vlug op zoek naar een nieuwe band. En dat is Conan geworden. Wat leuk is, nu een headliner en binnenkort in 013 als volprogramma van...
2: Green Lung.
0: Als
2: samen met High and Fire.
0: Volprogramma, ja.
2: Dat is, ja, echt, dat is echt een bizarre package is dat, hè?
0: Ja.
2: Het is Conan, High on Fire en als headliner Green Lung. Ja, ja, dat is wel echt intens. Intens cool.
0: Intens cool, ook cool. Soulcrush natuurlijk, komend weekend. Conan komt daar optreden.
2: Ja, dat hebben we net gehoord.
0: Ja.
2: Maar wie er ook optreden. Ik heb het genoteerd. Ik schrijf mijn potlood even op.
0: Ja, misschien wel een van de bands waar ik het meest naar uitkijk. King Woman.
2: Ja. Yeah.
0: En ik denk ook dat Kiki dat wel leuk zou vinden. Dus ik heb het onder Kiki's naam opgeschreven. King Woman.
2: Is dat soort de tegenhanger van King Dude?
0: Ja, misschien dat het daar wel van af is gezogen.
2: Afgeleid.
0: Maar het is wel heel
2: phrasing,
0: ander.
2: Phrasing, Tim. Are we still doing phrasing? Are we still doing phrasing? Ja. Afgezogen.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Goed, extra nadruk leggen op het afzuigen. Dat dan,
2: Ja. Ik zeg het nog maar even een keer extra.
0: Lekker afzuigen, ja. Maar King Woman, nummer Psychic Wound. Die komt ook voor op de soundtrack van I Saw the TV Glow. Hele goede semi-horrorfilm, wat een beetje gaat over transpersonen, worden wie je bent en zo.
2: Is dat die film met Gillian Anderson?
0: Ik weet niet wie dat is.
2: Of niet? Van Scully, van X-Files, die actrice?
3: Zou ik niet durven zeggen.
0: Weet ik niet.
2: Oké, want die zat wel ergens in een of andere horrorfilm recentelijk, maar ik heb niet de titel onthouden, dus het zou best wel eens die kunnen zijn.
0: Ja, deze is niet. Of niet dus. Deze is wel redelijk... Redelijk oud, een jaar of 3-4 oud.
2: Oké, nee, dan is het hier niet. Want het was dit jaar uitgekomen.
0: Oké. Maar King Woman, Psychic Wound. Dit nummer zit dus ook in die film. Mm-hmm. Daarna Bianca met Somnilokis.
3: Het is een blijkbaar Italiaanse band.
0: Ja.
3: Ja.
2: Kunnen ze ook niks in doen?
3: Nee, dus ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar...
0: Bianca.
3: Ja.
2: Bianca.
0: Patati.
2: Nou, dan weet het.
0: Wat ga je het?
2: Weet het, omdat het Bianca is.
0: Oh ja. King Robin.

0: Yes, niet Paul Enka, maar B-Enka.
1: Oh my god. Doe mij denken aan...
2: half punt voor de moeite.
1: Ja. Traditie, ieder jaar Gilmore Girls kijken. Paul Enka, dat is toch die hond?
0: Oh ja, die hond. Die hond. Ja, die hond, Paul Enka, ja.
2: Paul Enkebijter.
1: Ja. Ja. Maar ik wil dit wel, ik wil ze wel zien.
2: Wat, Gilmore Girls?
1: Deze twee bands.
0: Net. Ja, Bianca, even kijken wanneer die
1: ze staan allebei, even kijken, Bianca volgens mij vrijdag rond een uur of vier. Zag ik dat goed?
3: Weet ik niet, hij heeft de feiten op de rij. En, jij niet, hoor ik alweer.
0: Even kijken. Bianca, die komt inderdaad kwart voor vijf.
1: Oh ja.
0: En dan de boze vrouw,
1: King Woman.
0: Wicking Woman. King Woman is op zaterdag.
1: Rond de vier.
0: Ja,
1: ja, zie je, ik wist dat ze allebei ongeveer, ja.
3: In de middag.
1: Ja.
0: Ja. Leuke, nice. Leuke band, zin in om ze te zien.
1: Ja.
3: Op, ja, veel plezier al daar, zeg ik dan. Ja, want ja, ik ben er niet bij.
0: Komt goed, ja.
3: Wie er ook zeker niet bij zijn. En ik vraag me eigenlijk af of ze überhaupt nog optreden, deze band.
0: Lijkt me niet, hoor.
3: Ik weet het niet eigenlijk. Het is wel echt zo'n legacy band. Echt wel zo'n band die uit de oertijd komt en nog steeds wel her en der opduikt.
0: Even kijken wanneer het laatste echte album is uitgekomen. Geen collections en geen troepdingen. Even kijken. De Calypso EP, ja. 2014.
3: Oh, dat is nog best wel recent.
0: Maar het is een EP.
3: Ja, nou goed. EP is EP. Dat zijn ook nummers op.
0: Maar daarvoor moet ik wel heel ver scrollen. Zoveel Skull Duggery, 1976.
3: Oké, okay. Ja, misschien is dat dan een EP met restjes nog die ergens opgedoken was.
0: Ja, maar ze hebben wel regelmatig live en compilaties uitgepoept en remasters en yeah. Je kent allemaal niet.
3: Ja, ja, ja. Steppenwolf gaan we zo naar luisteren.
0: Ze deden niet echt steppen, maar meer op de motor.
3: Ja, ja, nee, ja, als je nou moet steppen, dat is omdat je geen motor hebt.
0: Ja,
3: Ja, Steppenwolf kennen natuurlijk allemaal van Born to be Wild. Ja. Maar die hebben nog veel meer andere muziek gemaakt. En echt jarenlang gespeeld. En ik vond het... Want dit thema is Soul Crusher.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, nou ja, souls en crushing. In dit geval was het als de Ball Crusher van Steppenwolf.
0: Liefelijk niet.
3: Iets minder comfortabel, ja. Maar... zeker aanwezig. En daarna nog The Cynics met Soul Searching. Ja... Je zou zeggen, dat is dan een beetje een soulnummer, maar het is wel wat meer... garage rock, echt van die jaren 70 psychedelic garage. Dus ik hou er wel van. Maar eerst dus Steppenwolf met Paul Crusher.

0: Dirty Art Club.
1: Met Soul Eater.
0: Ja, geen crusher, maar een eater.
1: Yes. Lekker een beetje hip-hop, trip-hop zo hier op de zondagavond. Even, net even een andere muzikale uithoek dan al het duistere werk wat we de rest van de avond al voor de kiezer hebben gekregen.
0: Ja, lekker.
1: Daarvoor nog de Cynics met Soul Searching. Ja, een beetje die garage, psych. Erg nice.
0: Ja.
1: Ik ben er wel blij mee.
0: Searching.
1: Searching, ja, met een apostrof.
0: Ja, waarom dan niet de G?
1: Geen idee.
0: G-idee.
1: Geen G-idee.
0: Ja. Ja, ik vind het dan... Ja, doe dan de G in plaats van de apostrof. Maar goed.
1: Waarom?
0: Ja, net zoveel ruimte.
1: Ja, maar het, ik weet niet. Het klinkt wel groovier of zo.
0: Misschien ja,
1: ook.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook de reden.
0: Dat is waar.
1: Wie helemaal niet per se zo groovy klinken, maar wel...
0: Miss Tierming, maar in plaats van de TH heb je dan dat gekke peetje.
1: Ja, zo'n ander symbooltje is het wat er aan de plaats
0: peetje.
1: Staat.
0: Zo'n peetje, ja.
1: Miss Viering.
0: Miss Tierming, toch?
1: Ja, ik heb geen idee hoe het uitspreekt. Is dit ook wel een
2: categorie? Weet jij... Geen idee, nee. Hmm.
1: Geen G, idee.
0: Nee, en dan hebben ze ook een nummer dat heet dan... M-E en dan een D'tje, zo'n gek D'tje.
1: Ja.
0: En dan Svipur, I love thee. Met Svipur, I love thee.
1: Gezondheid.
0: Zuid-IJsland.
1: Okay.
0: Niet de band IJsland, maar het land IJsland.
1: De plek IJsland. Ja, ja.
0: Het land.
1: Ja, de plaats. De plek.
0: IJsland. Ja, het is.
1: De geografische plaats.
0: Locatie IJsland. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay, ja.
0: Daar komen ze vandaan. Nee, ik dacht, misschien gaan we hier, weet ik veel. Ja, maar
1: ik heb daar verder niks. Ja, graag.
0: Ja, ze komen ze op Soulcrusher.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Okay. En wie nog meer?
0: Patristic.
1: Gezondheid.
0: Met Catechesis 1.
1: Nice.
0: Nu weet ik niet meer hoe ik alles moet uitspreken.
1: Helemaal in de war.
0: Helemaal in de war. Hier is de bestemming in ieder geval.

0: Zo, so, patristic. Catechesis 1 was dat.
1: Ja, dat is wel wat te voelen, ja.
0: Ik vind het too much. Deze band vind ik net te veel.
2: Ja, eens.
0: Ja.
2: Kan niet anders zeggen.
0: Ik vind dan net, het gaat net een stap te ver. Kan niks mee.
2: Te slag te hard voor jou.
0: Ja, te veel.
2: Te extreem.
0: En dan eroverheen gehakken en geschreeuw. En ja, ik weet niet.
2: Goed, dan weten we in ieder geval waar we niet hoe het volgende week.
0: Wat vind jij ervan, Kiki?
3: Ook niet mijn ding.
0: Ja.
3: Nee.
0: Nee. Ja.
2: Wat brengt jou het meeste op Soul Crusher?
3: Wat brengt mij het meeste?
2: Is het doe jij het voor de line-up of voor de sfeer?
3: Beide, eigenlijk.
2: Zou jij ook gaan als er niet veel mensen zouden gaan die jij kende en het line-up niet helemaal je ding is? Ben je zo trouw aan Soul Crusher?
3: Ik vind sowieso bandjes kijken altijd wel het leukst met gezellig met mensen.
2: Ja, precies.
3: Maar als Tim er alleen bij is, is het ook hartstikke gezellig.
2: Goeie save, goeie save. Hele goede save.
0: Ja.
2: Goeie save. Een band die al lang niet meer live speelt zijn The Cramps. Die brachten wel eerder dit jaar nog een plaat uit met archiefmateriaal.
0: Oh.
2: The Gravest Gravy. In augustus uitgekomen. 12 ongereleased tracks uit 77.
0: Was het wat?
2: Ik heb het nog niet gecheckt.
0: Oh.
2: Moet ik eerlijk zeggen. Wat we nu zo gaan draaien, komt daar ook niet vandaan verder. Maar, want het heet The Crusher. Want ja, dat past natuurlijk wel goed in het thema. Dat is opgediept door, volgens mij is dat op het label uitgekomen van Henry Rollins en Ian McKay. Henry Rollins uiteraard bekend van Black Flag. Ian McKay van onder andere Minor Threat of Fugazi.
0: Ja, ja.
2: Die hebben zelfs een label opgericht waar ze eigenlijk dus releases opdoen van allerlei legacy bands en allerlei archiefmateriaal opduiken en re-releasen. Waarvan Gravest Gravy van de Cramps dus een van de eerste was.
0: Cool.
2: Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar dan een ander nummer, de Crusher. En daarna nog een, als we er nog een klein beetje tijd voor hebben, een stukje Beverly Crusher met Gimme the Power.
0: Ja, en we zijn dan over 2 weken weer met
2: een Halloween-uitzending.
0: Nieuw thema, nieuwe uitzending.
2: Een Halloween-uitzending.
0: Ja, leuk. Dat is ook wel lang geleden.
2: Ja, zeker. Dus, want dat zit er ook al mee aan te komen.
0: Spooky times, spooky tooth.
2: Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, over 2 weken, nee, volgende week. Soul Crusher.
2: Yes.
0: Ik ga dat zien.
2: Here's the Thing nog.
0: Here's the Thing, ja.
2: Niet vergeten te zeggen. En wij over 2 weken natuurlijk weer hier op je radio.
0: Yes. Tot dan. Kiki ook, bedankt trouwens.
3: Ja.
0: Oh, ik heb geen applaus, maar...
2: Geen applaus.
0: Applaus.
3: Yay. Thanks, guys.
0: En luisteraar, tot over 2 weken.
2: Joe.

0: 4-4.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

Onze tweede gouden kanjer, Willeke Alberti. Lieve Wil, wat ben ik blij dat je er was. En dat vond ik een ontzettend mooi nummer. Daar heb je mezelf wel plezier mee gedaan. Het doet me daarom groot genoegen om je deze prachtige trofee uit te reiken. En ik weet zeker dat je in je prachtige huis in België hier een heel mooi plekje voor vindt. Ontzettend bedankt en het gaat je goed. Willeke Alberti.

0: Zandvoort. Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van de Mer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij de lokale omroep.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij

0: beste vrienden. Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Ik ben Lars, liedzanger van De Meer. En deze week is onze debuutsingle Free. Weektopper bij